armen naar jou, wil je niet dans niet jou. Kjere jou, nou voor wie zie je hier jou? Wat met wie kan ik dansen hier jou? Arre jou, kijk achter jou. Lekker je zich aan je leven, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nyamikiri jilika. Ewa.

0: kgona go tsenya molato wa keletso matsogolo matlhogonolo.
1: A re utlwemma.
0: Molato wa keletso matsogolo matlhogonolo o ya ko go Barseba Sipose.
1: Ehe.
0: O keleditse ngoga mo go tseo namatso.
1: Hmm.
0: Barsi e le ke batla go ra kere happy birthday, my sister.
1: Mm-hmm.
0: Ivas Yens, my colleague Javier. Barsi, you have sent it like a head.
1: Hmm.
0: For long, fire van ons on Twitter, yes. JS, if you de la Rue Fandach can smile, can laugh.
1: Hmm.
0: Goeie gezondheid, the head in oor mens tot mens. JS, die rede laat ons kan streven hemel toe. Basta wat jy daar goeie gezondheid. So ouer jy raak, laat die smile en jou gezicht blij. Laat hy medicine van altijd, jy het altijd hy gezondheid van lach, plezierigheid, blijdskap in jou. Laat jy net so blij, my sister. Laat God vir jou seën, rijkelijk seën en nog meer jare vir ons, vir een mens paar. Want jy leer een mens hoe om een mens te wees. Dat jy leen kebar se ba, jy go rata rata, jy go rati rata.
1: Mala tsa otla kamang.
0: O kaka me, set la ki di la pe se mula ti.
1: Yehi. Alright, nyame re go lebogile hle mma.
0: Go siame rata ke leng.
1: Thank you. Okay. Bye.

0: motho o nang le pelaelo. Motswana ga se motho yo o ipelaelang ka dinako tsotlhe, bogolo thata ga go tla mo setsong sa Setswana. Itse gore mo Namibia Betswana he tseile sekgele ke kore he ipoka ka sone go bone seo sa Motswana ke seo se se ntle, setso sa Motswana ke seo se se ntle. Se a ke go bina a ke mo dilong tsa ba di dirisang ka nako tsotlhe, sengwe le sengwe se e se dirisang e le Betswana se e ipokang ka sone ke kore ke seo se se ntle se se kgatlhang setšhaba ya go ya ko Aforika Borwa. Ga o tsena mo Botswana o tla go tsena mo Namibia ga e tsaya Motswana ke kore he bua he ipela.
1: Dumela mo ke Betswana ka bophara. Go bua nna roba Katamelo, mongwe wa baeteledipele ba setlhopha sa Itireleng Cultural Group. Kore jaana re tlile go tla go dira di-audition, kore di-audition tse le go tlhophiwa ditlhopho tse le gore di ya go performa ko Miss Namibia e ka be e tshwarelwa mo toropo ya go ba bese.
2: Jaanong lo tlile go dira di-audition, lo tlile go iteka lesego go bona gore a le nyena lo ka nna bangwe ba setlhopha se se ka tlhophiwang gara, o ikutlwa jang hela?
1: Kore a ke apere moaparo wa setso yo, ke ikutlwa hela kware ke itumetse dira itse kore re bona pele gore a gompieno re tlile go tlhophiwa ra go diragatsa ko Miss Namibia.
2: A ke lwantlha Itireleng e dira di-audition wona yaka o itse?
1: Kabele lwantlha mo dingwageng tse di kanakana, kabele lwantlha e dira di-audition.
2: Mme Itireleng ke setlhopha se e leng gore se tsene dikgaisano tse dintsi tsa maemo a kwa godimo mo nako e fetileng.
1: Fela thata ga o ka bala dikgaisano tse dintsi a ela go tloga 1995 setlhopha se diragatsa. Tsona re dumela gore gompieno ra go tlhophiwa.
3: Dumelang, ke nna Rethabele Tibinyane. Ke tlile gompieno go ka go auditiona MC ya Miss Namibia 2027 mono mo go babise. And ke batla go encourage the creatives out there gore ba tle go auditiona. This is an opportunity at our door. Rona re kgona go ema and represent the East really well, represent Omaheke really well.
2: Miss Namibia 2027, yes, it's a more Khubabes. What can you tell the Namibians who never saw Khubabes or Mahenke region? What of encouragement?
3: Yeah, we have the best meat in the country, hands down, and happy. We know that you guys are always interested to meet Joanna speaking people. Now is your opportunity. Look at Khubona Hore, we are here. As the Botswana people in Namibia, this is the place to be. Please come out in numbers, experience our farm atmosphere, and experience what Khubabes has to cater.
2: People's choice. An Afrikaner, what did you come doing for the Kalahari Convention Center?
4: Yeah, I guess we deal for the men say about come audition it. So it will crack. Especially the place is at the event is known in our dot. So as I can find the dot, we will go deal with from the performance to it book me like come try.
2: The auditional clerk had done bad for what you direct.
4: Aye. At this time was big release from this. If you feel go wait, man. I was work for the best.
2: As was work for an African, I think Almal Dengnet and People's Choice. See Willy. Can us know that golden voice forever? Now, all here, yeah.
4: This was the clue that I say, clue of sure. You may say all that Mr. Meswerma has, you can listen to all this what they do. That's what we'll get. Then the next was near, there is no seed star.
2: No.
4: Just a mister. It lays itself as a clan of things, plus no one gets busy with a nigger. A single. And a word like Lisa Dama and I said, near man. You may just grieve me for need of a star. A clue, a star.
2: Wat is voor je aangemoedigd na lang tijd om weer als single aan een single te denken en weer voor je audition te gaan?
4: Dit is die positieve commentaar wat ik mensen krijg. Zoals ik misschien gaan performen ergens, zoals ik genoemd word. En die positieve, hoe kan ik zeggen, die goede mensen mee aanmoedigen. Zien, ik moest niet, ik is misschien ook die meer niet. So dan kan ik moest nog aangaan. En dan kan ik moest niet net op de oude net willen. Dan moet ik mijn nieuwe materiaal ook beginnen. Maar is dit wat me aangemoedigd.
5: as Steven Rambo. En ek Steven Arama, hulle ken my as Steven Rambo. Volgens ek is ons een artist, ook een producer en een performing artist, soos ons dit ken. Ek is hier by Horizons Okalahari Convention Center. Dis te doen met Miss Namibia, wat July maand hier gaan plaasvind. So ek het hier gekom om myself te kom showcast. Ja, eindelijk het ek gekom vir een audition hier so. So dis hoekom ek hier is.
2: Hoe was die audition? Wat sal hier vir die ander artiste wat nog sekerlik aankom?
5: Nee, ek sal sê, daar is baie dinge wat bietjie challenging is, net. Ja. Maar ek het nou verwag, dit gaan nou so heavy en wat ook al wees, maar nie... My vrienden, kom. Dit is baie makkelijk en dit is gemakkelijk. Die mense en allemaal daar is baie vriendelijk. Hulle gee jou die moed om, of hulle gee jou die volle vertrouwen om jouself te kan showcast, om jou talent uit te kan wees. So, moet nie bang wees nie. Wees vrijmoedig en kom en mak op. En moet nie terughou nie. Wees wat jy kan doen.
2: Ja. Wat is die boodskap aan die Namibianer? Ons kyk na die groot event van Miss Namibia wat hier kom gehost word. Vir die mense wat sê, goh, wees is een baie klein dorp, ons het sekerlik nie die kapasiteit om die event te hou nie. Wat is die boodskap?
5: Ek sal gaan sê, kyk, Gobabes, alhoewel hulle sê is klein, Gobabes is een van die dorpe wat baie talentvol is. Hier het ons baie, die arts, as het kom by arts and culture, ons het baie, man, hoe moet een mens dit nou stil? Dit is baie brood, want kyk, daar is baie arts en culture wat ons kan doen, maar is net dat ons nie die nodige ondersteuning kry nie, maar as ons selke geleendhede kan kry, waar hier goede naam so gebring kan word, dan is het, dan moet ons het gryp met al twee handen, sodat ons kan uitwis wat kan ons regtig doen in Gobabes om my heke.
2: Ja.
5: Diverse cultures, ons het baie culture hier so.
2: Ja.
5: So dit is wat ons kan doen. Hierdie is een geleendheid waar ons vir onszelf kan showcast en kan maak het om te sê, Gobabes kan dit doen, Oma Hekke kan dit doen.
2: Mm-hmm.
5: Alhoewel Gobabes so klein is, kan ons baie groter en beter dinge doen.
6: Yeah, my name is Violet Simata and I find myself at Kalahari Conventional in Gobabes where I came to audition as an MC for the upcoming Miss Namibia 2026 that will be taking place at the Dam in Oma Hekke region.
2: What influenced you willing to come and try to unlock?
6: MC is part of my job and I've been doing MC at work, at events, so I wanted to try this. It will be a platform to actually build my career as well.